0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht na de onrust rond de komst van de asielopvanglocatie. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht na de onrust rond de komst van de asielopvanglocatie. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Wel, u luistert naar Ojala Radio. En ik ben Subhaas, heel veel luisterplezier.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht na de onrust rond de komst van de asielopvanglocatie. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Live.
4: Doe Janne hij toch?

दुनिया पक्की 420।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markeshauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Radio, de grootste van Nederland.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markeshauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markeshauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markeshauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Raad Odin. Subha Odisham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe

0: मुंड संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनटेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is
7: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hangama Ormastigana. Khushkan Kliye Ujala Radio hai 24-7. 24-7 Arvobhi Special. Special aapke liye.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ye Ujala Radio hai.

0: हम सफर, हाँ, मुस्कुराना भी तुम ही से सीखा है। गाने वाले अकील सचदेव एंड मनशील गुजराल, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ उजाला रेडियो पर आज सुनाए गए।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines.
3: Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met twee helikopters. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markesauwe opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kiff.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
4: Hi, I'm Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: मैं अक्षय कुमार.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met twee helikopters. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met twee helikopters. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: Koi shikwa na karenge, na azmaenge. Tum jahan paav rakhoge, ye dil bichhayenge. Hum tumhari wafa ki duniya mein.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nikah, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moende sanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te he. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. Drie mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. In Apeldoorn heeft de politie ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor asielzoekers en statushouders. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio. De grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
6: Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen in de zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Orham, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp nummer her. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindustaanse muziek op Ujala Radio.
3: Aap sun rahe hain Ujala Radio. Aapka favorite radio station, you are.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een grote brand in de loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de brandweer waarschuwt omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. De Taiwanese vice-minister Chen Ming-xi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, mijn naam is Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mijn Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
11: Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ga jij binnenkort trouwen? Door विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है जनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो dus ga jij binnenkort trouwen door विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है नेम कांटेक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 en 17 raakten gewond. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de brandweer waarschuwt omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging bij de Verenigde Naties.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Route Odin, Subha Odisham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.
3: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-4-4-2-1-5-3-3 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, wedding and events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
4: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
5: You are. Dit is het Ojala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Ujjala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujjala Radio और Ujjala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujjala Radio
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens, 2 kilometer. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang, 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: You are...

Graaf kreeg niet wel een doel Hiraja Wesley Akash Gopi. En Rotterdam kreeg niet wel een doel Hanani Suragni Jangiki Vivasanskar. Aad je wel een goede gemaakt per. Doel Hiraja Wesley, at mi pier pier hun wel een doel Hanani Suragni Kliberi Pier Mahabbat Kisan Damako voor mij keer. Wesley Akash Gopi en Suragni Jangiki Vivasanskar. Aad je wel een goede gemaakt per. Damien Dean Shaya en Daily Mamu Kliberi Pier Mahabbat Bedhai. Aar Shubkamna Kisat Pierskrijg.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. De verkoop van een nieuw Swatch-horloge heeft vanochtend voor grote drukte gezorgd bij winkels in Amsterdam en in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie moest de winkel in het winkelcentrum ontruimen vanwege de enorme toestroom. Ook de vestiging aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam bleef dicht uit vrees voor overlast en ongeregeldheden. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
5: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 9 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.
3: You are who generate program information jari kya jara hai. Bode Graaf ke rehne wale dulhe Raja Wesley Akash Gopi and Rotterdam ke rehne wali dulhan Rani Suragni Jangi ki vivah sanskar aaj hone wale hain. Khushi ke mauke par Mamu Roy Chainsuk pyara pyara beta ke liye badhaiyan shubhkamna aashirwad ke saath pesh kar rahe hain.

0: Graven keren hen wel aan Wesley Akash Gopi en Rotterdam keren hen wel Dulhanwani Suragni Jangi Kiwi Vasun Skara Chon wel een Khushik Malkeper Mamu Roy Chain Suk Pyar Pyar Beta Kili Bari Pyar Mahabbat Badhaiya Shubkana Ashirbad Ke Saath Farmaish Ke Wesley Akash Gopi en Suragni Jangi Kiwi Vasun Skara Chon wel een Khushik Malkeper Mama Anita Harkisun en Papa Jerry Gopi Pyar Pyar Beta Kili Badhaiya Shubkana Ashirbad Ke Saath Pesh Kare Hain
1: हर भू

Aangesnitje Soletijd mee vandaag zaterdag 16 mei in het jaar 2026. Bode Gravenkeer, René Walla, Dulhanaja Veslia Kaasgopi en Dulhanrani Suragni Jangi Kevi Vasanskar, René Walla Hem. Goesje gemaakt weer, ik doe ze reclame, Dulhan Zepjaar, Mahabbeke Zaterdag, maar koffer meisje. Wesley Akash Gopi en Suragni Jangi ke Vivasanskar. Aaj honne wale hain is khushi ke mauke par Dulhan Rajan. Wesley Akash Gopi, Beauty Queen Dulhan Rani Suragni Jangi ke waste pyar, mohabbat ke saath farmaye.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerweel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie. Onder meer bij Top Op en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. Info@ujala.nl.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg op deze zaterdagmiddag. Een paar korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen knooppunt Lunetten 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht Oost een auto met pech. Vertraging ook kleine 10 minuten. En de A76 tenslotte Geleen richting Aken. Daar bij de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, en dit is het programma Stamppot natuurlijk. We beginnen met een heerlijke remix. Het origineel is natuurlijk van Arijit Singh. Maar van deze remix word je direct vrolijk. Of niet, Leo?
1: Zeker.
0: Stamppot op Ujala Radio. En ook deze week is de Stamppot goed gevuld. We zijn ready om er met gestrekt been in te gaan.
1: Altijd.
0: Locked in. Leo, hoe gaat het?
1: Goed. Ja, we zitten goed in de wedstrijd.
0: Goed in de wedstrijd. Ja,
1: goed in de wedstrijd met gestrekt been.
0: Dan krijg je dus rood, hè?
1: Oh. Weet je, ik kan één keer geel pakken.
0: Ja, jij kan dat hebben.
1: Ja.
0: Jouw karakter is dusdanig goed.
1: Ja, ik denk ook dat ik voldoende goede karma heb om één keer gewoon slecht te gaan.
0: Strategisch uitkiezen.
1: Ja, ja.
0: Wat is je hoogtepunt van de week? Zullen we daarmee beginnen? Iets leuks?
1: Gaan we positief beginnen?
0: Ja.
1: Bij Stamppot? Nee.
0: Kunnen deze meisjes ook positief zijn?
1: Ja, dat kunnen ze. Even terugdenken. Hoogtepunt van afgelopen week. Ik heb dus voor het eerst in mijn leven heel bewust op een terrasje gezeten en een boek gelezen in het zonnetje.
0: Oh?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik hou echt van lezen.
0: Ja, jij.
1: Maar ik heb dat nog nooit als activiteit echt gedaan. En het was echt top. Het was 10 out of 10. Het was zo'n vibe.
0: Oh.
1: Het was echt heel goed.
0: Maar was je alleen?
1: Nee, ik zat met iemand anders. Die was ook gewoon een boek aan het lezen.
0: Gewoon in stilte allebei een boek aan het lezen?
1: Ja. Oh. En soms was ik van, oh my god, er is iemand dood gegaan. En dan was ik van, en hoe is jouw boek? En dan zei van, ja, leuk. Dus 10 out of 10. Ja.
0: Oh, dat vind ik wel leuk. Leuke activiteit om te doen.
1: Ja.
0: Ik zou er niet zelf op zijn gekomen, though.
1: Nou, ik denk ik wel. Maar ik zie ons het niet zo snel doen. Want we hebben gewoon te veel om over te praten ook.
0: Ja, we zijn Jeppo-spelletjes aan het spelen.
1: Ja. Maar wat was jouw hoogtepunt?
0: Mijn hoogtepunt van de week? Ik vind het dus heel erg leuk dat mijn vader echt een girl dad is.
1: Oh ja.
0: En met mijn vader dus ook mijn ooms. En ik had kleding gekocht samen met mijn mama en een tante. En het was helemaal leuk en zo. Ik had dat gepast in de winkel. En zij waren al die grote cheerleaders daar en zo. Van, ja, dit staat je leuk, dit staat je niet leuk, zeg maar. Ze waren helemaal excited. En toen kwam ik thuis met alle tassen. En toen zaten mijn vader en mijn oom zaten zo aan tafel. En was van, oh, wat heb je gekocht? Dus toen ging ik alles zo laten zien en laten passen en zo.
1: Hele modeshow.
0: Ja, dat was wel mijn hoogtepunt.
1: Dat is heel goed.
0: Ik werd daar heel blij van.
1: Ja.
0: Ik vond het echt schattig.
1: Ja, dat is echt lief. Ze begrijpen het. Dat is belangrijk.
0: En ook echt gewoon goede feedback.
1: Ja.
0: Dit is leuk, dit is minder leuk. Dit moet je niet met elkaar combineren.
1: Ja.
0: Dat is feedback waar je iets aan hebt.
1: Verstand van hebben ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon lief.
1: Ja.
0: Dat was wel mijn hoogtepunt,
1: denk ik. Echt investen. Dat is zo lief.
0: Het is echt heel schattig.
1: Ja.
0: Zullen we direct naar een volgend liedje gaan?
1: Ja.
0: Ik moet even kijken. Ja, we zijn er al.
1: Ja? Heel goed. Let's go.

0: Oké, nu we positief zijn begonnen, kunnen we even die switch maken naar iets heel anders.
1: Gestrekt been.
0: een stamppot stapel. Irritaties.
1: Ik ben zo ready.
0: Ja?
1: Mag ik beginnen?
0: Je hebt helemaal research gedaan, hè?
1: Ik heb research gedaan. Voorbeelden erbij zoeken, zodat ik de feiten heb.
0: Ze is met de feiten gekomen. Vertel.
1: Ik vind het dus helemaal niet erg als in de westerse cultuur of kleding, of hoe je het ook wilt noemen, in de westerse modewereld, dingen uit andere culturen worden overgenomen. Nee. Vind ik alleen maar leuk. Is een verrijking, is leuk, zeg maar. Het zijn culturen die samenkomen. Helemaal goed.
0: Net als met muziek.
1: Helemaal
0: we support.
1: Goed. Ja, yeah. We love it. Waar ik niet tegen kan, is als je het vervolgens rare benamingen geeft. Broeder.
0: Rare benamingen?
1: Ik zag dus laatst Hailey Bieber. Voor de mensen die haar niet kennen, de vrouw van Justin Bieber.
0: Ja.
1: Mode-icoon, fashion-icoon.
0: Model,
1: alles. Helemaal dingen.
0: Ja.
1: Zij had op de Met Gala's, wat jaarlijks in New York wordt gehouden, heel groot, hele happening en zo. Mm-hmm. Had zij dus eigenlijk gewoon een lehenga aan. Een rok met een blouse en een sjaal.
0: Ja.
1: Gewoon een lehenga met een dupatta.
0: Een toch? Classic.
1: Precies.
0: Ja. Ja.
1: Hoe wordt het genoemd vervolgens?
0: Oh nee.
1: Bro, hoe noem je het zo? Vervolgens wordt het minimalistisch Scandinavische kleding genoemd.
0: Hè?
1: Hè?
0: Hè?
1: Hè? Bro, dat is gewoon een lehenga met een dupatta. Letterlijk. En dan noem je het... Nee, vind ik echt heel irritant.
0: Ja.
1: En dat, de dupatta's die noemen ze dan Scandinavian scarves. Of zogenaamde layering shawls.
0: Hè?
1: Het heeft allemaal gekke benamingen.
0: Hè?
1: Het is gewoon een dupatta. Noem het gewoon zo.
0: Ja, maar dat weet ik. Ja, oké.
1: En ook de dingen die noemen ze dan boho luxe of boho chic.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Nee, zeg gewoon wat het is. Het is heel vervelend. Oh,
0: dat hadden ze best even kunnen researchen.
1: Ja.
0: Is niet zo moeilijk.
1: Nee, ik vind het echt heel irritant.
0: Ja, maar hoe klein is je wereld ook dat je niet weet van... Goh, misschien komt dit uit een andere cultuur of een ander, weet ik veel.
1: Nou, het is gewoon precies hetzelfde.
0: Ja, dat herken je toch dan?
1: Ja.
0: Dat herken je.
1: Direct, onmiddellijk.
0: Ja.
1: Instantly. Ik weet niet hoe je wilt dat ik het noem, maar je herkent het direct. Het is jammer dat het geen beeld heeft, radio, anders had ik het laten zien.
0: Ja.
1: Maar google het even, alsjeblieft.
0: Ja.
1: Dit is gewoon letterlijk Indiase kleding.
0: Ja.
1: En dan had ze oorbellen erbij en zo, en dan noemen ze zogenaamd mediterraanse stijl.
0: Hè?
1: Dat zijn gewoon jumka's. Bro.
0: Ja, echt. Nou, ze hebben er wel een leuk mixje van gemaakt. Van verschillende landen en zo.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Maar ook gewoon mijn handy. Wat ze op onze handen doen en zo. Dat noemen ze dan tijdelijke fine line skin art.
0: Ja, stop hoor. Echt?
1: Bro.
0: Is dit een ding?
1: Dit is gewoon een ding.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hè?
1: Dat kan je dan zogenaamd... Nee.
0: Hè?
1: Het is gewoon mijn handy.
0: Leuk dat je het overneemt. By all means, doe dat. Maar
1: doe
0: geef het een fatsoenlijke naam
1: doe
0: zoals het is.
1: Ja. Ik zeg niet, neem het niet over. Culturele toe eigenlijk, doe. Maar doe het wel met de juiste benaming, alsjeblieft.
0: Ja, een beetje respect.
1: Niet doen alsof het Scandinavian scarf zijn. Als het gewoon een dupatta is.
0: Mensen, jullie zagen het niet, maar ze rolde met haar ogen net. Zo.
1: Ik vind dat echt irritant.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt vrijpostig.
0: Ja. Het is gewoon ongepast. Het is niet netjes.
1: Nee, nu heb ik ook weer helemaal hoge bloeddruk. Ik heb het helemaal warm gekregen.
0: Ja. Ze moet zo meteen even water drinken, even kalmeren.
1: Nee, ik ga luisteren naar jouw irritatie en ook geïrriteerd raken.
0: Ja, mijn irritatie is ook een beetje kleding gerelateerd. Want daar merk ik dat vaak mee. Ik wil altijd dingen net buiten het seizoen waarin het verkocht wordt. Een voorbeeld. Ik wil graag hoge laarzen. En wat gaat het worden? Warmer. Wat zijn er niet in de winkels? Laarzen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ik
1: goed
0: heb hetzelfde.
1: Getimed.
0: Dan denk ik, zeg maar, oktober, november van... Oh, ik moet eigenlijk een nieuw spijkerjack hebben of zo. Wat zijn er in de winkels? Winterjassen. Ja, ik heb altijd van dat soort domme dingen waarvan ik dan denk... hoezo kon ik dit niet aan het begin van het seizoen bedenken? Hoezo? En dan denk ik het ook vaak nog te laat voor zeg maar de sale. Vlak voordat er die wissel komt van seizoen. Dus het is dan gewoon al weg. Waarom doet mijn brein dat?
1: Leo!
0: Ja! En dan kan je het hele internet gaan afzoeken en is het ook allemaal stom.
1: Je moet vooruitdenken.
0: Ja.
1: Anticiperen.
0: Meestal lukt dat wel. Maar met dit soort dingen loop ik elke keer tegen issues aan.
1: Oké, zodra de nieuwe collectie komt, dan ga ik een lijstje maken. En dan ga ik aan jou vragen, Leo, wil je dit of dit
0: wat
1: hebben?
0: Wat heb je nodig voor komend seizoen? Daar zou ik echt mee geholpen zijn.
1: Moet je alvast over nadenken, ja?
0: Oh, echt stom.
1: En ondertussen ga ik een spijkerjasje en hoge laarzen voor je zoeken.
0: Heel fijn, wordt gearbeerd.
1: Ja. Oh, Leo, toch?
0: Ik neem nu spijkerjas van mijn mama.
1: Ik vind dat heel schattig ook. Ja.
0: Oh. Dus op zich overleef ik het wel hoor. Ik ben niet jasloos op straat, mensen.
1: Nee.
0: Dus
1: nog niet.
0: Nog niet.

0: Ik heb dus soms dat ik met mijn moeder praat en dat zij dan bepaalde woorden overneemt die ik ook zeg. En dat is dan zo'n generatieclash. Dan zegt mijn moeder iets van de Lulu of zo. En dan denk ik, wat?
1: Dat is crimineel.
0: Zo grappig. Maar dan ook, wij zeggen dat op een soort van grappende manier, zeg maar. Dat zegt de Lulu. En dan is mama gewoon van echt heel serieus. Ja, maar is zij de Lulu? Zeg maar echt serieus.
1: Geweldig.
0: Dat is zo lief.
1: Het is net zoals je ouders memes laat zien.
0: Ja.
1: Dan gaan ze ook helemaal met hun bril zo kijken.
0: Wie is dat dan? Ken je diegene? Ja.
1: Nee, man. Ik heb geen idee.
0: Nee, maar hij is gewoon grappig. Ja. Oh, ik vind dat zo leuk. Maar sowieso, dat hele generatieding komt best wel vaak terug.
1: Ja, maar ik merk ook dat ik best wel vaak zeg, dat is echt boomergedrag.
0: Ja.
1: Gewoon.
0: Ja.
1: Ik weet niet of het gefundeerd is of niet.
0: Nee.
1: Ik heb nooit die research gedaan.
0: Nee.
1: Maar dan noem ik het gewoon boomergedrag.
0: Ja. Ja, vroeger was alles beter.
1: Boomer.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Of jullie werken niet hard als Gen Z. Hallo.
1: Hallo. Nee, ons leven bestaat
0: life balance.
1: Precies dat. Mensen die dat zeggen zijn echt boomers.
0: Ja.
1: Maar wij zijn
0: Gen Z.
1: Gen Z's, toch?
0: Net, ja.
1: Juist. En dan heb je de generatie voor ons.
0: Dat
1: dus
0: zijn
1: zeg maar voor 2000. Dat zijn dan millennials.
0: Ja.
1: En dan komt nog de generatie...
0: Generatie X zit daar weer voor. En dan daarvoor heb je de boomers.
1: Juist.
0: Ja, dus boomers zijn eigenlijk al van veel langer geleden. Zijn ook niet zo relevant meer, want ze luisteren toch niet naar Stamppot. Dus weet je, die kunnen we laten.
1: Leo. En de generatie na ons is dan generatie Alpha.
0: Ja. Oh, daar heb ik ook een mening over. Volgens mij komt dat niet goed.
1: Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik vind het dus bijvoorbeeld ook boomergedrag als jij mij belt.
0: Ja.
1: Waarom bel je mij?
0: Zonder aan te kondigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo?
0: Niet zo, ik neem ook vaak niet op. Ik heb altijd zoiets van, als het belangrijk is, dan bellen ze wel nog een keer of ze laten een voicemail.
1: Maar dat is ook precies het verschil. Boomer die belt en Gen Z denkt, die krijgt stress.
0: Ja.
1: Van, mam, mijn telefoon gaat hier.
0: Zeg maar. Dat heb ik gelukkig dan weer net niet. Maar er zijn echt mensen die dat wel hebben.
1: Ja, die hebben echt stress om te bellen. Hoe noem je dat? Het heeft een speciale naam, zo'n angst. Even over nadenken.
0: Ja, fobie, belfobie. Nee, ik weet niet.
1: Zoiets. Maar ook met technologie bijvoorbeeld. Boomers die hebben 14 wachtwoorden ergens op een post-it geschreven,
0: of
1: weet
0: in een
1: je wel?
0: Schriftje, echt
1: in een
0: boekje.
1: Schriftje of een boekje.
0: Ja.
1: Ook met adressen en zo trouwens, zag ik laatst.
0: En telefoonnummers.
1: En telefoonnummers. Ja, ja. En Gen Z die kan een TikTok editen binnen 8 seconden, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar vraag mij hoe ik de printer moet herstellen als hij een foutmelding geeft.
0: Hoe
1: ik
0: de
1: heb geen
0: moet
1: idee.
0: Vervangen?
1: Geen
0: niet mijn
1: idee.
0: Vragen.
1: Niet aan mijn vragen.
0: Wat ik ook wel een leuk voorbeeld vind is altijd van die kalenders die boomers en zo in de wc hebben hangen met verjaardagen.
1: Oh. Ja.
0: Ik heb dat gewoon in mijn telefoon staan.
1: Ik ook.
0: Gewoon repeat jaarlijks. Maar ik vind het heel lief dat dat dan in iemands wc hangt. En als je dan naar de wc gaat, kan je kijken van... Oh, die is jarig en die is jarig. En dan soms dan staat er heel verdrietig zo'n kruisje achter... als iemand dan is overleden.
1: Oh no.
0: Dat is ook echt heel triest.
1: Gebruik je op zijn minst T-packs, weet je wel.
0: Nee, dat lijkt net alsof iemand is verdwenen. Dat kan toch niet?
1: Oh, dat is ook waar.
0: Girl.
1: Een kruisje dacht
0: Nee, dat kan niet.
1: Oké, okay, sorry.
0: Nee.
1: Sorry.
0: Nee. Ook grappig voorbeeld. Wij kunnen echt met elkaar communiceren in memes, emojis en stickers.
1: Ja.
0: Wij kunnen een volledig gesprek hebben daarmee.
1: Ik kan aan jou vragen hoe gaat het? En afhankelijk van de sticker weet ik hoe het met jou gaat.
0: Maar echt tot nauwkeurig gewoon.
1: Precies.
0: Hè? Niet gewoon van negatief of positief. Maar echt de exacte emotie waar ik in zit.
1: Ja.
0: Die kun je daaruit herkennen. Dat is wel ook een soort bepaalde taal. Het zijn bijna hiërogliefen weer geworden, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: We zijn gewoon helemaal teruggegaan. Geen woorden meer, gewoon
1: primitief.
0: Vormpjes en plaatjes. Ja.
1: En ook gewoon überhaupt emoji gebruik.
0: Ja.
1: Iedereen kent die emoji met die traantjes toch aan de zijkant. Dat je stuk gaat van het lachen.
0: Ja.
1: Ik gebruik dat nooit. Ik vind dat zo cringe.
0: Ja, ik gebruik dat ook heel weinig meer.
1: Ik gebruik dan liever zo'n dubbele punt.
0: Ja.
1: En dan zo'n haakje.
0: Ja.
1: En dan is het een smiley.
0: Oh, maar ik vind die sowieso echt veel liever dan emojis. Echt überhaupt.
1: Oh, ik vind het ook altijd grappig als boomers emojis verkeerd gebruiken.
0: Oh.
1: Dat vind ik echt hilarisch.
0: Ja, of gewoon dat duimpje wat je soms krijgt. Gewoon een duimpje omhoog.
1: Oh, een duimpje met
0: als
1: de punt erachter.
0: Als wij dat naar elkaar sturen, is dat sarcastisch en je hebt het verpest.
1: Ja,
0: maar als
1: mijn
0: pa een duimpje naar me stuurt, dan is dat goed.
1: Ja,
0: dan is het gefixt,
1: goed.
0: Dan zijn we blij.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n grappig verschil.
1: Ja. Mijn duimpje met de punt erachter vind ik ook heel leuk.
0: Oh ja.
1: Ja, want er moet wel interpunctie zijn.
0: De O en de K en dan een punt.
1: Ja. Interpunctie is belangrijk.
0: Ja. Oh, daar ben ik slecht in interpunctie in berichten.
1: Ja?
0: Ik heb dan meteen het idee dat ik veel te serieus en te zakelijk en onaardig overkom.
1: Nou,
0: ik ben echt zo iemand die dan 6 berichten achter elkaar stuurt. Gewoon puur om geen interpunctie te gebruiken. Oh nee. Gewoon allemaal losse stukjes.
1: Maar dat is sowieso een valkuil van mij. Want ik formuleer heel formeel en duidelijk en direct, zeg maar. Ja. En daardoor lijkt het direct alsof ik boos ben of zo. Ja. Of agressief, passief-agressief. Nee.
0: Nee. Met gewoon snel antwoord oprecht.
1: Ja.
0: Ja, gewoon zoals je ook zou praten.
1: Precies.
0: Ja, maar ik ben dat niet meer gewend. Dat er echt met interpunctie naar elkaar gesproken wordt. Terwijl op werk natuurlijk wel. Daar maak ik gewoon fatsoenlijke zinnen met punten en komma's en hoofdletters en dat soort nette dingen. Maar ook dan denk ik soms van, oei, dit klinkt wel heel serieus. Eventjes de smiley daarachter.
1: Ja.
0: Of één uitroepteken per e-mail.
1: Ja, precies.
0: Gewoon om vriendelijk te blijven.
1: Ja. Maar los van het verschil tussen boomers en Gen Z dan, ik zie ook al echt verschil tussen millennials en Gen Z.
0: Ja, klopt.
1: Ik vind dat echt verschil, hoor.
0: Die zijn ook niet hetzelfde.
1: Nee.
0: Je hebt een hele andere kijk op dingen.
1: Millennials gaan nog uit, zeg maar, tot 4 uur in de ochtend.
0: Ja.
1: Ik moet er niet aan denken. Nee. Geef mij een brunch op een zaterdagmiddag en ik ben veel blijer.
0: Ja, als wij 8 uur 's avonds weer naar huis gaan van iets, prima, dan ben ik blij.
1: Juist. Denk maar dat ik nog om 8 uur 's avonds naar buiten ga.
0: Ja. Als ik na 8 uur de deur nog uit moet, ben ik van, wil ik dat echt of wil ik dat niet? Want ik kan ook in bed liggen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Of millennials die nog de perfecte Instagram foto willen.
0: Oh ja.
1: Helemaal geposeerd en zo.
0: Ja, perfect scherp, goed belicht, mooi uitgesneden. Niemand komen wij aan met wazige foto's voor de vibe.
1: Precies dat.
0: Want als het een beetje wazig is, dan betekent het dat je in het moment was en dat het leuk was en dat je het naar je zin had. Ja.
1: Juist.
0: Ja.
1: Het zijn impressiefoto's.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik vind het wel grappig hoor, al die verschillen.
0: Ja, ook het verschil wat ik grappig vind is het verschil tussen hoe wij naar de overheid kijken. Boomers zijn altijd bang dat iedereen meeluistert en dat ze je afluisteren en meekijken en alles van je weten. En ik heb die angst ook wel, maar ik heb ook die hele grote acceptatie van ze weten het toch wel.
1: Ja.
0: Dus wat maakt het uit?
1: Maak mijn leven dan maar beter.
0: Ja, doe met die informatie wat je wil. Ik merk het wel, of zo.
1: Maak mijn leven zo efficiënt mogelijk. Ik wil graag weten als ik vanuit huis ga hoeveel file er staat.
0: Ja, gebruik die input.
1: Doe. Je hebt het toch al?
0: Kijk.
1: Wees nuttig.
0: Ja,
1: precies.
0: Ik heb zoiets van, oh, ze luisteren mee. Oh, top, dan krijg ik reclames voor wat ik nodig heb.
1: Precies dat.
0: Soms is dat heel efficiënt.
1: Heel efficiënt.
0: Het is een beetje freaky, maar het is heel efficiënt. Dus
1: privacy is een illusie.
0: Ja.
1: Het bestaat
0: 100%.
1: Niet. 100%. Ik zeg het elke keer, ik zeg het met chest.
0: Ja.
1: Het is echt schijnillusie.
0: Ja, ik heb die echt geaccepteerd, hoor.
1: Ja, het is wat het is.
0: Ja.
1: Zullen we naar een Stamppot Classic gaan?
0: Ja!

0: Ik zat dus op werk met een ecoloog. En toen hadden we het op een gegeven moment over tulpen.
1: Ecoloog was echt random.
0: Ja, girl.
1: Ik zag die echt niet aankomen.
0: Ik had best wel goed bruggetjes verzinnen, maar nu had ik hem niet. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon met de deur naar huis vallen. Ik was aan het praten met een ecoloog.
1: Geweldig.
0: Ja. En toen hadden we het op een gegeven moment over tulpen. En het schijnt dus dat dat echt super giftige dingen zijn.
1: Tulpen?
0: Ja, omdat er gewoon super veel pesticiden op worden gebruikt.
1: Echt?
0: Ja, ze hebben gemeten. Per tulpenbol zitten gemiddeld 7 soorten pesticiden erop.
1: Dat is kapot veel.
0: Dat is echt heel veel. En soms ook zelfs nog verboden pesticiden. En ook nog wel eens PFAS.
1: Illegale?
0: Ja.
1: Oh.
0: Verboden.
1: Oh.
0: Omdat ze zodanig giftig zijn.
1: En dat hebben wij gewoon in huis.
0: Ja.
1: Dat krijgen wij gewoon in boeketjes.
0: Ja, maar ik zag de zin staan. Over het algemeen is het geen acuut gevaar om tulpen in huis te hebben.
1: Over het algemeen dus.
0: Ja, geen acuut gevaar.
1: Maar soms dus wel acuut gevaar. En eigenlijk altijd wel gevaar, maar niet acuut.
0: Ja.
1: Dat is hoe ik hem interpreteer.
0: Dat is ook hoe ik hem interpreteerde. Dus dat twijfelen over aanschaffen van tulpen. En als iemand jou tulpen geeft, dan heeft diegene misschien niet het beste met jou voor. Zeg maar, je hebt rozen en die hebben allemaal een betekenis. En wit is dan een nieuw begin en geel is vriendschap, bla bla.
1: Oké.
0: Okay. Tulpen, twijfel aan of diegene jou leuk vindt. Twijfel daaraan.
1: Wil diegene...
0: Was ook daarna altijd je handen.
1: Maar nee, we gaan gewoon geen tulpen meer geven. Wat de hel? Hoezo is dat giftig?
0: Ja, om ze mooi te houden. Anders dan overleven ze het niet. Ze zijn heel gevoelig voor schimmels en zo.
1: Oh my god, Nederland staat bekend om windmolens, fietsen, klompen en tulpen.
0: Ja, en al en die dat... tulpen zijn begiftig.
1: En dat laatste is gewoon giftig dus.
0: Ja.
1: En al die toeristen die daar gaan foto's gaan maken en zo tussen de tulpen.
0: Ja.
1: In Lisse.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar die komen dan maar 1 keer zeg maar kort in aanraking ermee. Maar ik kan voorstellen als je daarmee werkt of zo, dat dat best wel een ding is.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ik wist dit niet, Leo.
0: Nee, ik dus ook niet. Dus praat soms met een ecoloog. Je leert nog eens wat.
1: Wat goed van jou.
0: Ja.
1: Jij bent zo breed ontwikkeld, hè, Leo?
0: Ja, soms dan kom je gewoon met veel dingen in aanraking en dan onthoud ik dat. En dan heb je allemaal van die fun facts waar je later van denkt van hoezo weet ik dit.
1: Ik vind het geweldig, Leo.
0: Ja, maar soms zijn rozen nog erger. Dus daar moet je ook eigenlijk wel mee oppassen.
1: Gewoon geen bloemen.
0: Sowieso biologische dingen altijd. En je kan beter ook plantjes geven dan bloemen. Dan is het vaak al beter.
1: Of gewoon niet, want ik ben allergisch. Geef haar chocolade.
0: Geef haar eten. Ja, bij deze.
1: Ik heb dus deze medley gevonden. En ik vind hem echt heel erg leuk.
0: Oké.
1: Ja?
0: Ik ben benieuwd.
1: Het zijn allemaal oude liedjes. En je moet vooral opletten op de fluit.
0: Oké.
1: Ja?
0: Ga ik doen.

0: Je hebt niet gelogen.
1: Het is toch best wel
0: die
1: vet?
0: Die fluit was echt heel goed.
1: Ik vind het zo cool als mensen muzikaal zijn.
0: Oh, ik ben zo jaloers. Oh,
1: maar ik vind het ook heel mooi hoe ze zeg maar traditionele Indiase instrumenten, zoals de fluit, sitaar, tabla en zo, dan combineren in zo'n liedje. Ik vind het echt vet. Ik wil het ook kunnen.
0: Het paste ook zo lekker erdoorheen, zeg maar.
1: Ja.
0: Het ging heel goed samen. Het was echt heel goed voor mijn brein.
1: Ja, toch?
0: Helemaal dopamine aangemaakt.
1: Heel goed. Zullen we naar de vraag van de week gaan?
0: Ja, tijd voor ons vast onderdeel bij Stamp het op Ujala Radio.
1: Yes. Ik ben heel benieuwd welke vraag je hebt uitgekozen.
0: Okay. De vraag... Nee, wacht. We gaan de vraag voor elkaar beantwoorden, oké?
1: Okay, dus dat betekent dat de luisteraars dat ook moeten doen.
0: Ja.
1: Met de mensen met wie zij zijn.
0: Ja, even nadenken over elkaar. Oké? Okay? Vraag is als volgt. Welke red flag heb je zelf eigenlijk ook? Ofwel, welke red flag heeft de ander eigenlijk ook?
1: Oh, dat vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: Oh, heel leuke vraag.
0: Jij moet even voor mij nadenken wat een red flag is die ik heb.
1: Oké, dan moet jij ondertussen uitleggen wat een red flag is.
0: Oeh, wat een red flag is. Hoe leg je dat simpel uit? Dat zijn dingen die iemand doet die niet leuk zijn, die aangeven dat er iets niet goed is met zijn karakter. Zeg maar, om het
1: heel heftig
0: in te steken, is dat het?
1: Ja.
0: Maar het kan ook gewoon iets grappigs zijn.
1: Het kan juist.
0: Het kan ook zijn, iemand ruimt de vaatwasser verkeerd in.
1: Precies.
0: Zeg maar, net een beetje irritant. Zo, net jammer.
1: Ja.
0: Maar als het hele heftige dingen zijn, als iemand die komt nooit zijn afspraken na, dat is ook een red flag.
1: Dat is gewoon op karakter.
0: Ja,
1: dat is geen red flag meer. Dat is gewoon iemands karakter.
0: Ja, precies. Dus dingen die net jammer zijn.
1: Ja. De red flag die ik bij jou kan bedenken.
0: Die komt best snel, oké.
1: Ik heb net even nagedacht.
0: Ja.
1: Jij hebt dus wel altijd die en sensa en informatie en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Je bent altijd op de hoogte.
0: Ja.
1: Maar jij hebt zelf nooit drama.
0: Ja.
1: Nooit.
0: Ja, ik zeg altijd ik haat drama. Maar ondertussen weet ik overal wat speelt.
1: Precies.
0: Dat is zo lekker.
1: Maar jij haat eigen drama dan.
0: Ja. Om mij, zeg maar, ik zelf ben kalm, rustig, gebeurt niks. Allemaal steady. Maar om mij heen gebeurt van alles. En I love to know about it.
1: Nee, maar dus luisteraars, Leonie is echt de meest stabiele persoon die ik ken. Zeg maar. In die 14 jaar dat ik jou ken, echt nooit rare dingen.
0: Nee.
1: Nooit met girl, weet je wat is gebeurd.
0: Nee.
1: Nooit jouw eigen drama.
0: Nee.
1: Het is nooit jouw eigen tea. Het is nooit jouw eigen sensa.
0: Maar I be knowing.
1: But you be knowing.
0: I be knowing.
1: You be knowing.
0: Ja. Yeah.
1: Maar het is geen kwalijke red flag, zeg maar. Het is niet op jouw karakter.
0: Nee.
1: Want iedereen roddelt. Hallo.
0: Ja.
1: Ik ben niet heiliger dan...
0: Het klinkt ook alsof ik heel veel dingen doorvertel. Maar dat is ook totaal niet zo.
1: Nee. Nee. Helemaal niet.
0: Nee.
1: Okay. Maar ik vind dat wel grappig.
0: Ja. Ik haat drama, maar ik wil wel alles weten. Oké. Ik heb voor jou ook nagedacht.
1: Oh god. Hoe snel moet ik je muten zo?
0: Hou je vinger bij die knop. Nee, hij is real. Maar dit kan ermee door. Jij zegt soms... Of regelmatig, ik ben slecht in appen. Totdat het een leuk iemand is, dan heb je binnen 4 seconden antwoord. Dus als Jaya jou niet snel terug hebt, ben je gewoon niet zo leuk.
1: Nee, je moet hem anders formuleren.
0: Nee, maar dit is waar het op neerkomt.
1: Het is wel waar het op
0: neerkomt.
1: Sommige
0: mensen hebben gewoon prioriteit.
1: Maar je kan hem ook positiever formuleren.
0: Doe maar.
1: Als je heel belangrijk voor mij bent, dan reageer ik gewoon heel snel. Betekent niet dat ik de rest skip of zo.
0: Nee.
1: Maar ik geef gewoon prioriteit aan jou dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zie je?
0: Dus alle andere mensen zijn een soort van de baseline. En als je dan extra leuk bent, dan krijg je sneller antwoord.
1: Zie je wat mijn red flag is? Mijn red flag is dit.
0: Ja.
1: Dat ik gewoon...
0: Ja, ik weet nog dat we het hier een andere keer over hadden. Iets met Jaya heeft altijd gelijk. daar doet het me nu even aan denken.
1: Nee, ik kan gewoon mooi formuleren.
0: Ja, dat is waar. Je hebt die corporate formuleringen echt helemaal onder de
1: knie. Zal ik zo'n spindokter worden?
0: Ja. Je zou dat goed kunnen?
1: Ja?
0: Ja?
1: Zal ik carrière switch doen?
0: Ja, nu. Je had vanochtend nog over ik wil ontslag nemen. Dus op zich...
1: Dat kan je toch niet zo zeggen op de radio?
0: Nee, de wekker ging gewoon een beetje vroeg. Dan zijn dat dingen die je zegt. Toen had je gegeten en toen ging het weer.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat maakt af en toe gewoon een beetje uit.
1: Nee, ik wil wel spindokter worden. Lijkt me leuk.
0: Ik denk echt dat het goed zou kunnen.
1: Ik denk het ook.
0: Ja.
1: Ik wil het wel proberen.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Gaan we naar een liedje? Dan ga ik even vacatures zoeken.
0: Ja, doe dat. Kijken wat je verdient.

0: Oké, nu we het dus over red flags hebben gehad, is het misschien ook wel leuk om even een green flag te doen.
1: Oh, dat is wel leuk om mee te eindigen.
0: Om even positief weer af te sluiten. Okay. Dan zijn we helemaal full circle.
1: Mogen we het weer voor elkaar doen?
0: Ja, laten we voor elkaar weer bedenken. Mensen, kijk ook even om je heen. Wat zijn dingen aan de ander die je nou echt kan waarderen, die echt heel goed zijn?
1: Mag ik een lijstje? Want ik heb bullet points.
0: Oh god, zeg bullet points. Oké, dat mag.
1: Ik vind het echt een green flag als jij bijvoorbeeld zegt, Edmar, als je thuis bent.
0: Ja.
1: Ik vind dat zo cute.
0: Ja, dat hoort erbij. Dat moet je vragen.
1: Ik vind dat zo schattig. En als ik dan lacking ben door niet direct te appen, zeg maar, dan krijg ik na een kwartier, ben je al thuis?
0: Ja.
1: Zeg maar. Ik vind dat zo cute.
0: Dat hoort erbij. Je moet gewoon een beetje op elkaar letten.
1: Dat is zo green flag gewoon.
0: Ja.
1: En ook, ik zag deze meme. Dus ik stuur het naar jou door.
0: Ja,
1: dus,
0: omdat ik weet dat je dit grappig vindt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als jij mij laat lachen, zeg maar, dan is echt green flag.
0: Ja.
1: Ik vind dat leuk. Want dan doe je het gewoon echt voor de ander.
0: Ja, al helemaal mee eens.
1: Of eten delen bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Ja. Ik vind dat ook echt een green flag.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Oh, Leo.
0: Ja.
1: Zoveel green flags.
0: Nou, dat. Nee, ik zat ook even na te denken, wat zijn nou jouw green flags? Je doet altijd heel erg je best om mensen te helpen. Als er iets niet kan, dan ben je altijd van, maar zo kan het wel. En dat is heel nice. Want dan ben je echt betrokken, zeg maar. Het is niet van, oh, er is een probleem en het kan niet, punt. Dat vind ik zo'n verdrietige mentaliteit. En dat heb je totaal niet. Dus dat is heel nice.
1: Het kan ook vervelend zijn voor mensen.
0: Ja. Ja, maar moeten die mensen hun grens aangeven.
1: I guess. Intentie is goed.
0: De intentie is altijd goed. Je bent ook altijd van alles delen. Eten, spullen, noem het op. Ja. Ja, dat hoort er ook bij. Wat nog meer?
1: Ik denk dat we gelukkig meer green flags hebben dan red flags.
0: Ja.
1: Als zeg ik het zelf.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Oh, maar ja. Ik zit nu ook altijd, denk je bent ook altijd heel begaan. Als ik vertel dat ik iets ga doen of zo, dan ga je daarna altijd vragen, hoe was het? Hoe ging het?
1: Oh ja, dat is
0: leuk. Oh, je oma of opa was ziek of zo, is die al beter?
1: Ja, maar dat heb jij ook heel erg.
0: Ja.
1: Jij zet dingen van mij gewoon in jouw agenda.
0: Ja,
1: dat vind ik echt aardig.
0: Omdat ik dus anders lacking ben en dat vind ik lelijk. Dus dan ga ik het expres erin zetten.
1: Ja, maar je doet het wel.
0: Ja.
1: Je zorgt ervoor dat je opvolging kan geven dan.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt leuk.
0: Als wil je niet opvolging zeggen in een casual gesprek?
1: Die follow-up.
0: Ja. Circling back. Een terugkerend agendapunt.
1: Nee, ik vind dat heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ook als ik vroeger toetsen had of zo, dan ging ik zo je agenda zetten.
0: Ja.
1: Vragen hoe het is gegaan.
0: Ja. Ja. Dat hoort erbij.
1: Ik vind dat heel cute.
0: Ja.
1: Gelukkig genoeg green flags.
0: Ja, precies. Dan zijn die rode ook niet zo rood meer.
1: Nee, precies. We hebben gelukkig grappige rode.
0: Ja. Dat scheelt.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dit was het alweer.
0: Zijn we er alweer doorheen?
1: Ja, een uurtje gaat echt heel snel.
0: Het gaat elke keer sneller hoor.
1: Misschien moeten we ooit een keer naar 2 uurtjes gaan. Als we te veel tories hebben.
0: Ja, als we te veel content hebben.
1: Ja.
0: Te veel irritaties.
1: Dan gaan we naar 2.
0: Ja.
1: Dit was het, Stamppot op Bujella Radio. Leo, ik wil je weer heel erg bedanken.
0: Ik heb het weer naar mijn zin gehad.
1: Het
0: jij
1: was een vibe,
0: ook.
1: Zoals altijd.
0: Veel gelachen weer, sorry mensen. Weinig liedjes, veel gepraat.
1: Dit was hartstikke leuk.
0: Dank voor het luisteren.
1: Tot volgende week.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Oezara Radio. Mail vandaag nog naar info@oezara.nl. Kortjarig, door Janemdin heet, door Salgre heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Oezara Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Oezara Radio. Stuur je mail naar info@oezara.nl.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+. तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर. देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो.
10: तुझे लगे ना नजरिया.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan wat korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk zijn wegwerkzaamheden aan de gang daar. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 in het zuiden vanuit Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

या कानों में एक दिल की बात सुनावानी है। Ja, de stem van Bacha or Jehita Kambreksuna. Het is Ujala Radio hier zo gezellig op deze heerlijke dag zoals vandaag. We genieten van de heerlijke Ghana, we genieten van de heerlijke songs. Ja, liedjes en nummers die een glimlach veroorzaken op jouw gezicht. Ja, een lach is een simpele manier om er mooier uit te zien. Ja, je wordt met de lach leuker, zeg ik altijd. En Ujala Radio, die zorgt voor die lach. Ja toch? En samen zijn we lekker vrolijk en staan we positief in het leven. Ja, Ujala Radio, hij is wel met Ami Jeram. Or Jambi, wat je ook aan het doen bent. Maak er een mooie dag van.

Ja, het is een tekst waar ik niet veel van begrijp. Maar het maakt me wel vrolijk. Heerlijke Ghana, de stem van Sukhwinder Singh. Ja, Ghana die je lekker vrolijk maken en heerlijk enthousiast maken. Ja, het laat je even al die negatieve gedachten. Het maakt je helemaal vrij van al die negatieve gedachten. Ja, en op het moment dat je negatieve gedachten door positieve gaat vervangen. Ja, dan krijg je positieve resultaten. Ja, onthoud het maar. Probeer het. Het zijn die Jairam-wijsheden die je hoort hier bij Ujala Radio.

फिल्म का नाम है 83, दिस स्टेम फ्रॉम बेनी, या बेनी दयाल ऑन द फोकस, बिगड़ने दे हमें जरा. फिल्म का नाम है 83 en in de hoofdrol onder andere Ranveer Singh samen met zijn vrouwtje Deepika Padukone. Ja, een prachtige, heerlijke Ghana, heerlijk mooi nummer en het maakt deze dag toch wel weer voortreffelijk. Ja, of je nou een goede dag hebt of een slechte dag, je bent altijd wel een geluksvogel. Ja, want goede dagen geven blijdschap en slechte dagen geven inzicht. Dus hoe je het ook bekijkt, een goede of een slechte dag, je bent altijd een geluksvogel. En zo beleef je bij Ujala Radio altijd wel een goede dag en anders. Die mooie teksten en die mooie liederen geven je altijd wel een stukje inzicht. De stem van Guru Randhawa on the vocals, hier zo op de playlist Made in.

Ja, Guru Randhawa, intussen kunnen we hem niet meer missen op de radio. Ja, zijn populariteit steeg ineens nadat hij zijn Bollywood debuut maakte in de film Hindi Medium. Ja, inmiddels kunnen we hem niet meer wegdenken. En hij gaat al een hele tijd mee als het gaat om zingen. Want deze man begon op zijn 7e al met zingen. En toen zong hij op kleine shows in zijn stadje. En inmiddels is hij uitgegroeid tot een wereldster. Ja, ik heb het over Guru Randhawa. We genieten van de mooie songs, de heerlijkste Ghana, de stem van Aziz Kaur.

Ja, I am feeling very, very shy. Ja, de stem van Aziz Kaur klinkt toch heerlijk. Filmkanaam heer Hamdo Hamare Do uit het jaar 2021. En dan is het niet de film uit 1984. Het is de nieuwe versie uit het jaar 2021. Ja, ook al zijn deze namen hetzelfde. Het plot van de nieuwe film Hamdo Hamare Do is gelijk aan de film Ik Moet Hier Aan Zijn Maan uit het jaar 1973. Ja, hetzelfde verhaal alleen. Orjelte he, je groepsur het Hamaka Gana Kipas. Ook weer de stem van Aziz Kaur, maar dan met Vishal Dadlani uit de film Bhoot Police.

सो बात गई आ करते हैं शुरुआत नहीं जरसन फ्रॉम विशाल दत्तलानी सामने में असी स्कोर एट फिल्म भूत पुलिस. Ja, het was in deze film dat zij, Vali Khan en Jacqueline Fernandez na de film Race 2 pas weer met elkaar in één film te zien waren. Ja, ik stond er even niet bij stil. 8 jaar hebben ze niet samen in een film gespeeld. Ik dacht dat het korter was, maar het blijkt dus 8 jaar na de film Race 2 zijn ze weer samen on screen te zien. Ja, het was tevens ook de laatste film van Amit Mistry. Want 5 maanden na de release is hij overleden.

छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, क्या गाना सरी के फौलसा, कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। Ja, het is de stem van Nakasha Aziz samen met Andra Mitra in deze heerlijke Ghana hier bij Ujala Radio. Ja, in 2005 kwam de film Bunty or Bubbly uit. En toen zag je in de Kajarari song voor het eerst Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan en Aishwarya Rai samen on screen voor de eerste keer. Ja, dat was de film Bunty or Bubbly. Het was het jaar 2005 en intussen hebben we Bunty or Bubbly deel 2. Maar dan met een geheel andere cast en een andere crew. Geen Aishwarya Rai, geen Abhishek Bachchan, geen Amitabh Bachchan en ook geen Rani Mukherjee.

Oh, ik moet wel even een correctie doen. Hoor. Het is wel met Rani Mukherjee. Zij is de enige die je nog terugziet. Ja, de andere hoofdrolspelers die zie je niet terug. Maar wat je wel terugziet zijn wel heerlijke Dhamaka Ganas. Leuke nummers. Nummers om lekker vrolijk van te worden. Bantior Bubbly deel 2.

Ja, de soundtrack uit de film Bunty or Bubbly. En dat was de stem van Siddharth Mahadevam. Ja, prachtig en heerlijk Dhamaka. Lekker enthousiast, lekker inspirerend. Ja, het brengt alleen maar positiviteit. Ja, niet elke dag is goed, maar er zit iets goeds in elke dag, zeg ik altijd, toch? Dus dat maakt elke dag perfect. Ja, zo kijken we er tegenaan. En zo blijven we lekker positief. Dag in en dag uit. En zo ook vandaag.

Rat Bhar Jaye Na Ghar. De stem van Arijit Singh samen met Shreya Ghoshal is afkomstig uit de film Hero Panty. Ja, en de release was in 2014 met onder andere Tiger Shroff en Kriti Sennen in de hoofdrol. Ja, en wat je misschien niet weet is dat Tiger Shroff 3 jaar training gehad heeft voor deze film. 3 jaar training voor 1 film. En het resultaat is dat Tiger Shroff alle stunts zelf heeft gedaan in deze film. Ja, ik heb het over de film Hero Panty uit het jaar 2014. En nog steeds genieten we van de prachtige, mooie nummers uit deze film. Ja, we genieten van de heerlijke Ghana, de heerlijke hits. Ghana om je avond en je middag, je dag. Maakt niet uit welk moment het is, toch? Het maakt je dag helemaal compleet. Samen met Ujala Radio maken we deze dag bijzonder. En genieten we van de mooie momenten die het leven te bieden heeft.

Ja, prachtig mooi nummer gebracht in een nieuw jasje. Adik Hisra, kies me Kitena Hedam. Ja, het originele kennen wij de film Rocky. Met onder andere in de hoofdrol Sanjay Dutt. En was directed door zijn vader Sunil Dutt. Ja, prachtig mooi nummer. Ja, ik ga way back naar het jaar 1981. Maar nog steeds kunnen we daar in deze tijd van genieten. En genieten we volop van de mooie nummers die ze in een remake weer opnieuw uitbrengen. Ja, hier bij Ujala Radio genieten we constant door en door van de prachtige mooie nummers. We halen ons geluk uit de nummers die we horen. En we herkennen af en toe ook een stukje van onszelf in de prachtige mooie teksten van al die mooie liederen. Ja, het geeft je inspiratie. Het brengt een glimlach op je gezicht. En het motiveert je ook om positief te denken.

Ja, en ook dit is een heerlijke Punjabi flavor. De stem van EP Dylan samen met Gurinder Gill aan de vocals hier bij Ujala Radio. Geniet van de prachtige mooie momenten. Orwobhi Amijay Ramkesat. Het is Mira Ramkesat hier bij Ujala Radio. Samen genieten we van de mooie nummers en de heerlijke momenten. De stem van Atifa Slim mag niet ontbreken, toch? Ja, eventjes way back. Maar het brengt je weer terug naar die prachtig mooie tijd. En zo genieten we van Atifa Slim. De stem van EP Dylan samen met Gurinder Gill aan de vocals hier bij Ujala Radio. Geniet van de prachtige mooie momenten. Orwobhi Amijay Ramkesat. Het is Mira Ramkesat hier bij Ujala Radio. Samen genieten we van de mooie nummers en de heerlijke momenten. De stem van Atifa Slim.

Ja, het is de prachtige mooie stem van Atif Aslam. Doori Sahijayana, Sahijayana. Ja, prachtig mooi nummer en geweldig om van te genieten. En zo ook op deze heerlijke dag als vandaag hier bij Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het wel. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch, Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig vertragingen deze zaterdagmiddag op de weg. Gelukkig maar ook natuurlijk. Maar wel wat op het hout op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Voor knop het Oude Rijn staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. De A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat ook 10 minuten op onthoud. En tenslotte de N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede-Oost wordt aan de weg gewerkt en dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

is lekker rustig op de Nederlandse wegen. Zo even heeft kunnen horen van de collega's van de ANWB hoe het rijlt en zeilt op de Nederlandse wegen. Nou, doe je ding. Geniet van je weekend. Het is rustig weer buiten. Niet echt wandelweer. Het is niet stralend. Maar het is ook niet koud. Dus geniet ervan. Ook dit weer heeft zijn charme en heel veel supporters. Doe je ding. Have the most wonderful weekend. Ja, dit is je weekend. Een long weekend hadden de meesten in verband met de hemelvaart. En dat is morgen voorbij natuurlijk. En dan weer maandag iedereen volop aan de slag. Met je dagelijkse dingetjes. Ik ben in elk geval tot 7 uur vanavond hier. En zometeen start ik ook de hitzone on your weekend hit radio. Holland's Hottest and Rustani hit radio, Ujala Radio. Fijn dat u dit weekend ook gehoeken bent aan ons. En blijf lekker luisteren en blijf lekker genieten van Ujala Radio.

0: Ojala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ojala Radio gaat overal met je mee.
1: The weekend starts here.
2: Right.

0: om u aangenaam bezig te houden tot 7 uur vanavond. Dat doe ik heel graag in de Hitzone. Een 3 uur lang hitgericht gevoeligheidsprogramma waarin ik altijd de brand new soundtracks face screen en release uit de muziekindustrie van Bollywood. Maar dit weekend en afgelopen week is er niks bijzonders uitgekomen. Dus mijn playlist zit vol met gezellige pokus om jouw weekend muzikaal nog aangenamer te maken. Doe je ding, have the most wonderful weekend. Ga door met je bezigheden. Ik ben ook lekker ready steady hier in mijn boot, in mijn gezellige zendstudio's in Amsterdam Zuidoost met de presentatie van de Hitzone. In mijn playlist krijg je die bekende pokus te horen. De hits picks up a lot. Je look jada pesenke te heis, wordt dat heb ik ook voor je geselecteerd. Die hidden treasures, de 70s, de 60s, de 80s, goede 90s. We gaan het lekker combineren, we gaan het lekker flavoren. Hot, naughty en spicy, zoals je dat gewend bent van mij in de Hitzone. Nou, blijf lekker hoek aan deze radio. Fijn dat je erbij bent en fijn dat u geniet. Laat die radio gewoon aanstaan op Ujala Radio, Holland's Hottest Hindustani Hit Radio, want ook tijdens dit weekend zit je bij ons heel goed en hoor je van nieuwe muziek. Nou, dan ben je sowieso gezegend in de Hitzone. Charbertje tot 10 minuten, had je laat 10 muzikale minuten over 4. Ik moet starten.
1: Je luistert altijd met veel plezier naar Trendy Ujala met Satish Ramdat Mizir.
0: Zo is dat. En ik ga lekker Chakade starten met een trange vette pokoe aan Guru Randhawa. Die scoort bijzonder goed op dit moment in de film Pati Patni Aur Wo Do. Met zijn hitsong Roop Dirani. En daar start ik mee.

drange, vette pogo is dit. Een hit van dit moment. Een goede dance track komt uit de film Pati Patni Aur Woh Do. Guru Randhawa, hij scoort wreed goed met zijn Roop Di Rani. Dit is de hitzone tot 7 uur vanavond. En na mij gaat gezelligheid door, hoor. Maak je geen zorgen. Met Ritten Ramdulari Pandey. Onze collega en bhaiya, die is er na mij om 6:55 exact. Dan neemt hij direct over met zijn Saturday Night Fever till late at midnight. Geniet van je weekend, doe je ding. Have the most wonderful one. Want de hits komen eraan van coast to coast. Uit onze factory, de hitmachine van Ujjala Radio. Ook Himesh Reshammiya. Met zijn nieuwe hitsongs en jongste productie. Sharaab is ook een hele grote hit in wording. Lekkere muziek, vet.

0: De nieuwste productie in de lead vocals Himesh. Himesh Reshamiya met zijn popsong Sharab. En de clip is ook aanlokkelijk met Manushi Chiller. Zo heet die jonge dame, die actrice Manushi Chiller. De hitzone tot 7 uur vanavond. Ik heb ready voor je Meihong, Ayan Lal en Shreya Ghoshal met de hit Battle of Galwane, die film getipt van dit jaar.
1: Ujala,
2: Ujala,
1: Ujala,
2: Trendy,
1: Trendy,
2: Trendy, Ujala,
1: Ujala.

heerlijk voor zo'n gezellige middag in Nederland. Geniet ervan, doe je dingen en have the most wonderful weekend. Ik denk dat de meeste mensen hun Sauda Samana al hebben gereden. Anderen zijn thuis bezig met het een en ander. Anderen moeten koken, anderen moeten nog eten. Anderen zijn bezig met het een en ander. Ga maar lekkertjes door, ook buiten. Ja, zijn ze misschien bezig nog met winkelen. Of even chillen buiten op een of andere terras. Of weet ik veel. Doe je ding. Ik ben ook lekker gezellig bezig. En je weet het. Iedere zaterdag van 4 tot 7 ben ik lekker ontspannen. Heerlijk in de hitzone. Less talk, more music. Onder het genot van een heerlijke borrel. En vandaag heb ik een lekkere... Ja. Sranang Borgurum. 15 jaar. Met... coconut water. Ja, ja. Coconut water. En veel ijs. Heerlijk. Lekker ontspannend. En ijs, ijs, ijs, saapse. Daar red ik het wel tot 7 uur. Ja, ja, ja. Je hoeft me niet op te volgen, hoor. Je hoeft me niet op te volgen. Doe je ding en geniet maar van je lekkere ice cream. Of je lekkere eten. Of je lekkere drankje. Of gewoon een beetje stroop. Of softdrink. Begera. Belangrijk is dat u moet genieten van onze playlist. En ik heb ze voor je. Want dit was ook een hele grote hit. Uit de jaren 90. Je herinnert je nog als je hem hoort. IJzen mousen mee ham zitten poet. Je hebt ten iemand niet badelen bij hij. Ja ja. Hasrete hij behut. Mager. Sanu en Sadhana Sargam. Uit de bekende film Atish. Geniet ervan. Dit zijn de bekende begintonen. कुछ हवा हवाई के साथ साथ दिल और दिमाग को कहीं और ले जाते हैं वे मां के यो वीकेंड आल्टेड म्यूजिकल नोख आंगनामे बहुत अच्छा गाना हम आपको सुनाएंगे

Eigenlijk krijgen we er geen genoeg van. Hoe meer je ze hoort, hoe beter ze klinken. Een wereldhit geweest uit de film Atish on the beat of Nadeem Shravan. De hitzone even een timecheck. 2 minuten is het over 4:30. Om 5:00 hebben we weer het nieuws van de hour. En luister aandachtig naar het nieuws van de hour van 5:00. Want misschien hoor je ook van die belangrijke dingetjes die er gebeuren in de wereld op dit moment. Ik ben lekker gezellig bezig en u ook natuurlijk. En ik heb ready voor je een lekkere pokoe. Tera Hojao, hey. Stebbin Ben en Yonita Gandhi picks up a lot. Matlab log jada is wak pasand karte hai. The new film, Hai Jawani, to ishq hona hai. Antranga fette tofla.

Ik heb een goede 70s van je ready op de draaitafel en die komt van een prachtig duo. Wayback. Een verborgen muzikale schat hoor je van Manadi en Mohammed Rafi en Duet. Trange vette pokoe en in de jaren 70 ging het echt zo toe hoor. Als je je pelletje wil schijnen. Ja, iemand schijnt die pelletje. Pelletjes Pepa is vriend, ja, jonge dame die je wil schijnen en dat soort dingen. Je weet vroeger hoe het toe ging in de jaren 70, toch? Je wil je pelletjes schijnen. Nou, dan ging het echt zo toe. Luister aandachtig naar het lied. Bring back a lot of memories. Dikko, dikko, madam. Ja, Sunogana. Zo ging het echt door in de jaren 70. Dan stuurde je kusjes. Je mikpingai. Akmare, akmare. Hojai, hojai, hojai. Prachtige soundtrack. Alleen chai samjeke. Je wil je pelletjes schijnen, no?

प्यार मोहब्बत नामक फिल्म में गाना निकाल करके हमने आपको सुनाया ऑन द बीट ऑफ शंकर एंड जय किशन एंड शब्दों ने लिखा है शैलेंद्र। Dit is de hitzone tot 7 uur vanavond. 3 uur lang hitgericht gevoeligheid. Er zijn geen nieuwe soundtracks uit, dus we doen het met de recente hits, de recurrents en nog veel meer gezelligheid aan pokus hier in mijn playlist. Een lekkere flow waarbij ieder aan zijn trekken komt. Het enige wat je moet doen is laat die radio een beetje luid aanstaan, zodat je kunt genieten van de heartbeat van Ujala Radio in mijn playlist. Ik heb ready voor je een best song van dit jaar, ongetwijfeld van de one and only's mainstream singer in de muziekindustrie forever, Arijit Singh met Ishka Fever, komt uit de nieuwe film van dit jaar, jiska naam hai O Romeo.

Een goede dance track uit het jaar 2007 uit de film Bhool Bhulaiya van KK Sajjada. Ik heb ready voor jou, en deze is ook erg populair op dit moment. Picks up a lot, Lok Jada Pasenka te hij. Een wereldhit moet ik zeggen van Nikita Gandhi en Arijit Singh. Komt uit Bhoot, Bangla. En we doen Tuhi Dista.

De juiste ritme, de juiste beats per minute in de hitzone vandaag en deze Tuhidista Peksapalot van Nikita Gandhi en Arijit Singh uit de nieuwe film Bhoot Bangla. Het eerste uur ga ik even lekker afsluiten met een verrassing van de prins op Bhangra. Ik ken nog geen andere prins in de Bhangra-wereld dan Subir. Subir, hij was vet goed drangen in de jaren 90 ook. Ook met deze hitsong Gal Ban Gayi.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De zaterdag verloopt rustig op de weg. Er staan maar een paar files af en toe en die hebben over het algemeen ook nog niet veel vertraging. Zoals nu ook de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude dorp 6 kilometer langzaam rijden in stilstaan. Dat kost je 5 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij de controlestraat Leiden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ook op dit moment valt het reuze mee op de Nederlandse wegen. Automobilisten kunnen vermijdbaar veilig doorrijden. Geniet van je weekend. Doe je ding. Have the most wonderful one. Even een timecheck. Paatje-Bitje-Kato, zaakminuut Hotjela. 7 muzikale minuten over 5. Fijn dat u bent gehoeka. Ook tijdens dit weekend aan Hollands Hadden Hindustani Hit Radio. In de hitzone ben ik er tot 7 uur vanavond. En na mij neemt u het over om 5 over 7. Collega Bhaiya Ratan Ramdulare Pandey met zijn Saturday Night Fever. Till late at midnight. En na middernacht heeft de planning weer een prachtige programmering gepland voor degene Jolokso na Chahenge. Magar so nahi sakte. Aur Jolokso sakte hai. Magar so na nahi chahte. Laatste weekend van hemelvaart. Ja, het was een long weekend. De meesten hadden vrijgenomen vrijdag. Al dan niet gedwongen vrij. Je weet hoe die dingen toegaan. Zijn misschien even naar het buitenland geweest. Of vanuit het buitenland keren ze terug dit weekend in Nederland. Want maandag gaan ze weer volop aan de slag. Mensen, doe je ding. Geniet van je weekend. En have the most wonderful one. Ik ben ook lekker gezellig hier bezig. Wel daar niet van. Straks na deze Tofla hitsong uit de nieuwe film Pati Patni Aur Wo Do. Want het zijn Bacha en Ipsita. Die scoren met Hamne Wahi Lagadil. Heb ik een felicitatie. Maar geniet eerst van deze nieuwe soundtrack uit onze factory. De hitmachine van Ujala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: The weekend starts here.
2: Right.

Heel speciaal Kakiji, Srimati Gerdamuli, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk met Kakiji, Srimati Gerdamuli. Iedereen die wat te vieren heeft tijdens dit weekend, geniet ervan. En Ujala Radio wenst u een zalig weekend en happy, happy birthday. Jahabiyap op een verjaardag manat hoi. Even een timecheck, 16 over 5 en we gaan lekker vrolijk verder met een heerlijke dance track. Komt uit de nieuwe film Jiska Naam Hai. Even kijken, Cocktail 2, ja, Cocktail 2.

gewoonte gek. Deze toffe dance track komt uit de nieuwe film Jiska Naamhe Cocktail 2. Feel the vibe of love. The high energy party beats. Van niemand anders dan Pritam Chakravarti. As the musicians, electronic dance musical composers in deze nieuwe film van Shahid Kapoor. Film kan Naamhe Cocktail 2. En natuurlijk hebben we ook de originele filmversie van Arijit Singh. Die krijg je later op de middag te horen. Ik heb Ready for You uit Coolie No. 1. Dit prachtig lied van Ash King en Renessa Das. Je hoort Tere Siva.

कैसे लगा आपको तेरे सिवा? द फिल्म कूली नंबर 1 कॉम्ड आउट इट या 2020. De Hit Zone, ik zit eraan tot 7 uur vanavond en na mij gaat hij lekkertjes door. Collega Bahia Herten Ramdulari Pandey met zijn Saturday Night Fever. Om 5 over 7 neemt hij het over van mij. Ik heb ready voor je een Dreamweaver. Jab hi aap gana ko sunoge, taap ke aanhe na bhar jahe. We krijgen er allemaal geen genoeg van. Hoe meer je hem hoort, hoe beter hij klinkt. Een hidden treasure van Mohammed Rafi. Ik bood het chagana. Ik matlab sagana. Aap naraas? Khuda khair kare. Nazo andaz? Khuda khair kare. Ik bood het chagana. Bring back a lot of memories. Aur aisen mausam mein dil aur dimag ko kahin aur le jaate hain. Gussa itna haseen hai. To pyar kaise hoga? आप नाराज खुदा खैर करे

een prachtige soundtrack. De hit zone tot 7 uur vanavond en ik heb ready voor je Aditya Rikari en Shreya Ghoshal, want deze uit de film Pati Patni Aur Woh Do zijn de soundtracks. Jo log jada pasand karte hai is waqt picks up a lot. Laten we gaan genieten van deze prachtige Dil Wale Chor.

Het is geen stralend weekend, zaterdagmiddag hier in Nederland. Ja, het weer is erg betrokken. Het is wel droog. Ja, kakerie, kudret kakerisme, wonder van de natuur. Maar geniet ervan. Want dit weer heeft ook heel veel supporters en heeft ook zijn charme, hoor, daar niet van. Laten we hopen op wat beter weer, no? Dat fleurt op en dat stemt goed. Maar ja, op dit moment is het een beetje somber. Kakerje. Maar niet op de radio. Met de hits from coast to coast in de hitzone. Geniet ervan, doe je ding en have the most wonderful weekend. Ga maar lekkertjes door met je dingetjes doen. We hebben een goede... Nou ja, we. Ik heb een goede dance track voor je. Natje Di van Subir en Arjun Kanungo uit de UK. Enjoy it.

Coming up zometeen is ook een popsong van Melody en Ash Tagil. Ja, ja, een bekende pokoe, maar niet zo lang terug, een aantal jaren terug. Als je het mij vraagt, denk ik zo'n 5 jaar terug. Maar het klinkt nog als nieuw. Komt eraan van Melody en Ash Tagil. Maar eerst heb ik deze hele goeie van je uit Hai Giovanni. To Ish Konahe. Je hoort Jasmin Sandlas. En in de rapping vocals ene Inderjeet Singh. En ze doen Hai Giovanni. To Ish Konahe, de title track.

Allemaal soundtracks met een hoge hitpotentie. En natuurlijk de high energy beats van niemand anders dan de musical composer, electronic dance musical composing van Tanishq Bagchi. Komt uit de nieuwe film, jiska naam hai Hai Jawani To Ishq Hona Hai. In deze film, Hai Jawani To Ishq Hona Hai, hebben we ook die Hardi Sandhu en Kiran Bajwa. Targets uit de Bhangra-wereld met Wow. Die krijg je in het laatste uur van mij te horen. Ondertussen heb ik ready voor je Drunken High van Melody en Ash Dagil. Was ook een bekende soundtrack uit onze factory in het jaar 2021.

Drunken High. Melodie en Ash Tagil met deze popsong in de hitzone. Ik heb Ready For You van het vorig jaar een mooie memory. In de lead vocals hoor je een Indian Idol contestant. En dat was in aflevering 15 vorig jaar van Indian Idols. Hij heet Biswaroop Banerjee en komt uit Calcutta. Hij heeft dat lied van Kishorda. En Asha Didi, Jane Ja Dhunata Fir Raha. Bekende pokoe uit de film van Randhir Kapoor en Jaya Bhaduri, Jawani Diwani, uit de jaren 70, als ik me niet vergis. In elk geval, uit die film heeft hij dit lied prachtig nagezongen met de musicians van Indian Idol. Geniet ervan, een prachtige dance track van Biswaroop Banerjee. En het was uit aflevering 15. Je hoort dit prachtige lied uit Jawani Diwani. Nagezongen, maar dan op een perfecte manier. Een dance track van gemaakt.

Met dank aan mijn connecties bij Sony Entertainment Television Asia in Engeland heb ik deze special recording ontvangen van mijn privé collectie. En ik dacht, ik laat je hem horen. Kom van het vorig jaar. En het was een prachtige soundtrack nagezongen uit Indian Idols 15 van het vorig jaar. De Hitzone, ik heb ready voor je Arijit Singh. En daar sluit ik dit tweede uur van de Hitzone mee af. Hij doet jeptelijk met Madhubanti Bakshi uit de nieuwe film Cocktail, the original film version.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9 uur 's avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

6:06 hoort je la. 6:06. Het begin van de vooravond hier op Trendy Ujala. Fijn dat u bent gehoekt aan deze radio. Fijn dat u geniet van de hitzone. Tot 7:00 hoort u mij. Om exact 7:05 neemt u het over. Ritten Ramdula de Pandey, collega Bhaiya met zijn Saturday Night Fever, The Late at Midnight. Geniet ervan, doe je ding, have the most wonderful weekend. En ik ga even lekker vrolijk starten in het laatste uur met twee prachtige soundtracks. Je hoort als eerste Nidiopar uit de film Rui. En gelijk daarna I High uit de film Time to Dance.

twee lekkere musical chemistries vandaag in de hitzone in de laatste uur. En ik heb ready voor je op de draaitafel Sangeet Kidevi en Mohammed Rafi. Geniet van deze everlasting soundtrack.

allemaal van die bekende pokus. Ik dacht, Kaun Sagana, Eisen Mose me Fitenadil song, hoe zegt hij? Is, wacht bij. Eentje die je niet van mij verwacht rond dit uur van de vooravond, maar als je hem hoort, een prachtige soundtrack. Bring back a lot of memories. Een wereldhit geweest van de Hardrops Millions, de Mighty Mooka en Sharda. Wohi mitha samapko sunayenge. Chale jana zara thero. Prachtige soundtrack, Eisen Mose me. Wow, bring back a lot of memories.

Outstanding Performance Original Soundtrack uit Around the World. हमने आपको सुनाया The Best of the 60s, An Immortal Song. मेरे से तो ये गाना everlasting हो गया. कैसे लगा आपको? The Heart of the Millions, Mukesh and Sharda. Ik heb Ready for You, want deze klinkt ook nog altijd lekker voor deze vooravond. Stephen Ben, Ashwarya Pandit en Dinesh Sabri uit de clan van de Sabri Brothers. Ze doen Baithe Baithe.

Coming up, 'n pragtige love song van Armaan Malik en Shreya Ghoshal uit de film Hood Police. Maar eerst doen wij deze recente hitsong van Bacha en Nora Fatehi in de clip. En in de lead vocals hoor je ene Sanjoy. En ze doen Sajan Reh.

Het zijn de recente hits en daar moet je van houden. Nieuwe muziek van deze tijd. Sajanre van Bacha, Nora Fatehi en Sanjoy. Ik heb ready for you. Arman Malik en Shreya Ghoshal. Enjoy it. Lekker lang deze Mujhe Pyar Pyar Hai.

0: Het is 6:15, morgen zondagochtend. Dan is er weer RJ met RJ on Sunday. En daarin iets over 10 ook, Robbie Makka, denk ik, met zijn analyse uit Chwiti Sranankondri. Morgen sowieso van 9 tot 12 RJ on Sunday, hier op Trendy Ujala, tijdens dit weekend. Geniet van je weekend, have the most wonderful one. Maandag gaat weer iedereen volop aan de slag, want dan is jouw korte hemelvaartvakantie voorbij. Geniet ervan. En straks om 6:55 is hij ready. Dan neemt hij het over van mij, Ratan Ramdulari-Pandé, met zijn Saturday Night Fever. Ik heb ready voor je een prachtige soundtrack uit de jaren 70. Komt uit de film van Rajesh Khanna en Tanuja. Om het geheugen een beetje op te frissen, hoor je die original soundtrack en de dialoog van niemand anders dan Rajesh Khanna. En in de lead vocals hebben we Kishore Da.
1: Prakash,
2: ye lo.
1: Kya hai?
2: Sip karo aur mujhe mubarak baat do. Mubarak.
1: Aur to kuch de bhi nahi sakta main.
3: Lekin mubarak baat sirf zabani nahi, main apne dil ki gehraiyon se dena chahta hoon.

0: Dat was het, de hitzone voor dit weekend hier op Trendy Ujala, Holland's Hottest Hindustani Hit Radio. Ik ga u groeten en straks om 6:55 neemt het over van mij Ratan Ramdulari Pandey met zijn Saturday Night Fever. En morgen zondagochtend dan is er weer RJ met RJ on Sunday. Iedereen allemaal have the most wonderful weekend. Doe je ding, geniet ervan en ja, pas goed op jezelf.
1: पूछ रही है मेरी जुस्तजू

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
2: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en dan...

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net।
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekte is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog twee files en bij de grenscontroles, om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ah, yeah. Dus even kleine soundcheck en zo dadelijk. Roll it! Oké! Okay.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een golfduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag 10.000 mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie een jaar uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aap Hamse Baatkersekten, Orham, Aap Se Baatkringen. 020-363-0808, Ujala Radio Kee, WhatsApp nummer her.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog twee files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar vier vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen drie Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel heet, door shadi honne wel heet. Ja, kiezie kan moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio. Feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zonwalo. Door DJ Afermaes op Ujala Radio. Vandaar Afermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen?

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst is aangehouden. Hij probeerde te vluchten en iemand neer te steken. De toedracht wordt onderzocht. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise, blijkt uit een recente opiniepeiling. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hamse baat kar sakte hai.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog twee files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft

0: bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
2: Keh do tumhe, ya chup rahu,
3: na,
2: dil mein mere aaj kya hai,
3: kya hai?

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. De patiënt is stabiel en in isolatie. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. De overheid op Saba roept inwoners op camerabeelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en 12 uur 's nachts bij Wells Bay te controleren, in de zoektocht naar Erik Matthijssen. In Modena reed een 31-jarige man met 100 km per uur op voetgangers. 8 raakten gewond, 4 ernstig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Tora masti, tora khushi, tora halcha Ujala Radio.
4: Keh do tumhe, ya chup rahu,
5: na,
4: dil mein mere aaj kya hai,
5: kya hai?

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. De patiënt is stabiel en in isolatie. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. De overheid op Saba roept inwoners op camerabeelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en 12 uur 's nachts bij Wells Bay te controleren, in de zoektocht naar Erik Matthijssen. In Modena reed een 31-jarige man met 100 km per uur op voetgangers. 8 raakten gewond, 4 ernstig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: जीते
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
3: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.